0: Nou, dit is nog niet. Klinkt goed met genoeg. Nog niet. Want het gaat weer eens lekker. We moeten hem nu even zoeken. Want anders kunnen we hem niet draaien. Ik denk dat je hem misschien toch daarin moet doen.
1: Maar deze gaat naar de koptelefoon. Het is altijd dit kabeltje. Behalve vandaag.
0: Ja, doe jij de deur maar open, Bob. Jezus. Oh, dat mogen we niet zeggen. Live op de radio.
1: Zeker wel.
0: Ja, in dit soort gevallen wel. Misschien moeten we... Zal ik een leuk verhaal vertellen? Hommels kunnen aerodynamisch gezien niet vliegen. Dat komt omdat ze te dik zijn voor hun vleugeltjes. Alleen weten ze dat zelf dus niet. En daarom kunnen ze het toch. Doe ermee wat je wilt. Ik hoor niet, klinkt goed genoeg.
1: Wat is dit nu? In ieder geval weer terug.
0: Oké, heb ik nog meer in mijn mars? Ja. Het is Valentijnsdag, daar zouden we het misschien niet over hebben. Of misschien toch wel. Nou ja, doe ermee wat je wil. Maar het is natuurlijk zo dat in de muziek wordt de liefde op miljoenen...
1: We kunnen draaien.
0: Oké, ik stop al. Klinkt goed.

0: dat was genoeg van Klinkt Goed.
1: Ik vond het wel goed klinken.
2: Ja, goed genoeg.
1: Hey, hilarisch. In de studio, Derailed. Hi jongens.
3: Hi.
1: Welkom.
3: Hallo, dankjewel.
1: Vertel, wie zijn jullie?
4: Derailed is een multidisciplinaire organisatie uit Rotterdam. En wij zijn begonnen met een radio. Eigenlijk om uit de nood om bepaalde artiesten stijlen meer plek te bieden in Rotterdam. En dan begon het eigenlijk elke donderdag een leuke radio-uitzending tussen 8 en 11. En dat is uitgegroeid naar een recordlabel en eventserie. En eigenlijk is de rode draad wel dat we willen bijdragen aan de stad. Dus het is altijd dat we talenten neerzetten en geloven eigenlijk in de kracht van onze stad, zeg maar.
3: Ja, en nieuwe mensen
4: zo te halen.
3: Ja, en gewoon de nieuwe mensen een plek geven eigenlijk ook.
1: Ja, precies. En hoe willen jullie het liefst bijdragen aan de stad Rotterdam? Wat is een beetje jullie, wat is daar in jullie kernwaarden?
4: Nou, ik denk dat wij eigenlijk laagdrempelig willen zijn. Als jij kan mixen en het stijl bevalt ons eigenlijk, zeg maar, dan ben je sowieso welkom om te komen draaien. In die zin willen wij eigenlijk dat iedereen welkom is, zeg maar.
3: En vooral proberen we dan, zeg maar, ook de mensen uit Rotterdam, zeg maar, de nieuwe artiesten.
1: Ja.
3: Die net begonnen zijn en eigenlijk ook een beetje een plek willen om gewoon een ding te kunnen doen. Die willen wij eigenlijk gewoon een kans geven. En hopelijk dat voor hun beter uitpakt eigenlijk.
1: En hoe vinden jullie die mensen dan? Is het dan aan jullie feestjes af of komen ze langs?
4: Ja, het begon via eigenlijk social media, dat we daar op zaten te scrollen en zoeken naar artiesten. En we zaten natuurlijk al langer zelf in de muziek al, dus je kent al een vrij grote groep. En doe je een keer een oproep van wie zou willen komen draaien. Nou, dan filter je daar een beetje tussen wat we tof vinden. En dat gaat eigenlijk vrij natuurlijk best wel. En er zijn ook mensen die we hebben aangesteld, bijvoorbeeld voor een maandje, die dan de curatie deden. Die kennen toch weer andere groepen mensen. Bijvoorbeeld een jongen uit Delft en die heeft het een maandje gedaan vorig jaar januari.
1: Ja.
4: En dat zijn op zich leuke dingen. Dan zie je toch weer nieuwe mensen waar wij niet zo snel mee in aanraking komen. We geven dat ook graag uit handen. We proberen het echt gewoon community gevoel te geven, zeg maar.
1: Precies.
5: Ja, en het is toch ook al gelukt om in ieder geval 6 jaar lang iedere donderdag 3 artiesten neer te zetten.
1: We krijgen ook heel veel vragen.
4: Ja.
1: En waar deden jullie dat dan?
3: In onze studio eigenlijk. We hadden gewoon
1: een eigen radio-platform.
3: En dat deden we dan via Facebook en YouTube vooral. Op een gegeven moment zijn we een beetje van Facebook afgestapt. Want Facebook, dat was niet
1: Facebook
3: echt... En toen op een gegeven moment dachten we wel van... dat kunnen we beter gewoon op YouTube doen. Want dan kunnen mensen het ook nog terugluisteren, zeg maar.
1: Precies.
3: En zo is het toen een beetje gegaan eigenlijk. En op een gegeven moment hebben we wel wel terugkomende artiesten natuurlijk. En ook gewoon mensen die we zelf heel erg vet vinden, bijvoorbeeld grotere namen.
1: Ja.
3: Maar vooral was het eigenlijk elke week wel nieuwe mensen eigenlijk.
4: Ja, ik denk dat we ongeveer wel 400-500 individuen een plek hebben gegeven.
2: Hoppa.
4: Ja, dat is wel vet. Ja, je ziet ook echt wel een klein percentage is oprecht nu gewoon doorgebroken, zeg maar.
3: Ja.
4: En sommigen praten nog over dat ze het eerste keer bij ons een keer mochten draaien, zeg maar.
3: Ja, dus dat is wel dan staan die gewoon wel echt gewoon voor heel veel mensen, zeg maar.
1: Precies,
3: dat is dan toch wel leuk om te horen, zeg maar.
4: Het is wel een springplank te zijn, zeg maar.
5: Precies, en vooral bedoeld als plek om als artiest iets van jezelf te kunnen laten zien.
2: Over plek gesproken, op welke plek specifiek begon dat allemaal?
4: Ik begon in Lombardije, in mijn studentenkamer eigenlijk. En je stond naast mijn bed te draaien met de rug. Je stond eigenlijk naar de muur te kijken en in je rug stond mijn bed. En er waren eigenlijk altijd wel een stuk of 10, 15 vrienden die langskwamen. En het was eigenlijk naast dat wat je kwam draaien, was het ook gewoon gezellig.
3: Een soort van wel.
4: Dat is de kracht ook dat je dus wel niet een al te zakelijke sfeer hebt, zeg maar.
3: Ja.
4: Maar dat je gewoon voor plezier ook...
5: de meeste mensen hebben één housewarming, maar je had er gewoon heel veel.
3: Ja, precies.
1: Ook het opdracht.
3: Op een gegeven moment waren de mensen er ook aan gewend en dan vonden ze het eigenlijk allemaal wel best.
1: Precies.
4: Tijdens corona is dat ook gewoon een beetje onze uitlaatklep geweest.
1: Ja.
4: Dat gewoon door is blijven gaan. En
5: toen kwam de studio natuurlijk.
4: Ja, we hebben een studio gevonden, ja. In de Spaanse polder.
3: Ja, zo zeggen we een koor.
2: Bij de Mac daar toch?
3: Ja, klopt. Tegenover de McDonald's.
4: Dat was zeer handig. Dat was zeer handig.
3: En toen is het eigenlijk wel wat serieuzer gaan worden, zeg maar, dan een studentenkamer. En toen zijn er ook steeds grotere artiesten gekomen. Maar die waren ook al bijvoorbeeld in de studentenkamer.
1: Ja.
3: Maar nu hadden we echt wel een beetje een professionele plek om ons te uiten, zeg maar.
1: Ja, want jullie maken alle drie, maken jullie
3: Nee, of nou niet? Ja, we zijn ermee bezig, zeg maar. Okay. Maar we doen vooral alleen maar draaien eigenlijk.
1: Okay.
3: Niet. Maar ja, ik probeer wel zelf muziek te maken. Dat is wel gewoon, ja, het is best wel moeilijk, het gewoon het hele idee, zeg maar.
1: Ja.
3: Maar ja, dan hebben we wel natuurlijk veel mensen om ons heen die dat wel snappen, zeg maar. Precies. Dus uiteindelijk gaandeweg leer je het wel een beetje, maar ik heb nog niet eigenlijk echt iets uitgebracht.
1: Okay.
2: En niks van jezelf in ieder geval?
3: Nee, nee.
2: Maar wel van anderen?
3: Ja, van anderen wel, ja, zeker, zeker. Ja, vooral om de recordlabel, dan Otto heeft dan zeg maar zijn serie.
1: Ja.
3: En dan heb ik bijvoorbeeld ook mijn serie en dan ja, breng ik gewoon artiesten uit die ik heel vet vind.
1: Ja,
3: eigenlijk is het een soort van droom eigenlijk die uitgekomen is voor me, want ik kies gewoon muziek eigenlijk, wat ik heel tof vind.
1: Ja.
3: En ja, en dan draai ik het zelf ook, zeg maar. Dus dat is, ja, bijvoorbeeld een paar maanden geleden waren we dan bijvoorbeeld in de Berghain. En toen, ja, en toen ja, draaide een vriend van ons, die draaide dan bijvoorbeeld een nummer wat ik had uitgekozen. Ja, dat, is, dat vergeet je nooit meer.
4: Als je misschien nog je eigen label in de Berghain hoort, dan...
3: Ja, dat vergeet
1: dan
3: je nooit meer.
1: Je
3: nee. Ja, ja.
1: Hoe zou je dat gevoel omschrijven, dat je daar stond en dat je dat hoorde?
3: Nou, ja, omschrijven
4: dat ging gebeuren, zeg maar.
1: Ja. Ja. Je wist het
4: dat ging gebeuren. Ja. Want hij zei, ja, ik ga hem draaien, weet je wel. Maar ja, je staat, hij moest afsluiten. Dus dan sta je daar van 12 tot 8, zeg maar, staat hij te draaien of zo.
3: Ja.
4: Dan moet je wel 8 uur op die dansvloer staan om de track te korten.
1: Even wachten, jongens, 3 uur.
3: Ja, maar het was gewoon niet.
4: We houden ook van rondstruinen, weet je wel. We zijn ook nog wel geluk gehad dat we hebben gehoord eigenlijk.
3: Ja.
1: Maar mochten jullie dan Berghain binnen omdat jullie
4: er ook? We gaan alleen als we vrienden draaien, anders dan kom je voor niks daar.
3: Ja, dan ga je
1: niet helemaal die dresscode aanhouden.
3: Ja, gewoon zwart. En dat is
4: wel. We zijn wel een beetje casual in principe. Ja, zijn niet zo van het.
5: Valt er niet op, of jijzelf.
3: Ja.
2: Ik kan me herinneren, ik heb één keer geprobeerd te rijden bij Berghain. Dat ik met mensen in één van hun die dan toen ineens een groep selfie.
3: Ja, het was gelijk waar natuurlijk.
1: Dat snap ik.
5: Nee, maar het mooiste is vooral dat als je natuurlijk een track uitkiest waarvan jij zo enthousiast bent en je voelt echt van, dit moet gewoon gereleased worden en het wordt vervolgens gedraaid in zo'n club als Berghain en het publiek reageert daar ook zo.
3: Ja, dat is waar. Dat was gelijk een beetje suf.
5: Dat is een mooie bevestiging ook, weet je.
3: Het was echt gewoon een perfect moment, zeg maar. Toen ze hem draaiden, toen ging echt iedereen los. Toen dacht ik, ik heb het goede nummer gekozen, zeg maar.
4: Die artiest werd wel gecanceld een maand later, maar...
1: Ja, welke artiest was het dan?
4: Dus het hebben we offline gehaald, zeg maar.
1: Okay.
4: We er kort van kunnen genieten, zeg maar. Dat was Jonas Kop. Tenminste, die wordt een beetje onder de tafel gecanceld op het moment, zeg maar.
1: Okay.
4: Ik wil er niet verder op ingaan, maar het was voor de tijd leuk dat we het hebben gereleased.
3: Ja, nou ja, ik heb de ervaring was al genoeg voor mij, zeg maar. En ook überhaupt dat ik gewoon mensen kan kiezen, zeg maar, waar ik vroeger naar luisterde, zeg maar. Ja, dat vind ik al.
1: Dat je daar eigenlijk, de macht is misschien een beetje dat je daar wel uit mag kiezen.
3: Ja, want dan zegt hij tegen me, hier heb je 12 demo's, kies maar wat uit wat je leuk vindt.
4: Dat wordt nog moeilijk ook.
3: Ja, dat wordt nog moeilijk ook, ja precies.
4: Nou, dan hebben Anthony doet dan alle artworks eigenlijk dan voor de releases en de radio feesten en weet ik het, de hele brambam.
1: Ja,
3: dus hij is onze grafisch vormgever eigenlijk.
4: Ja, creatieve mind.
1: Neem ons even mee grafisch, want hoe bedenk je zoiets? Je bent de plaat aan het, de hoes ben je aan het bedenken. Wat gaat er dan voor je heen?
5: Ja, dat is heel lastig. Dus ik denk dat dat eigenlijk hetzelfde is als met muziek maken. Dat, zeg maar, de creativiteit die het is een kwestie van voelen, zeg maar.
1: Zeker,
5: maar ik denk dat het vooral is dat, ik weet niet wat dat is, maar je luistert de track, je krijgt een bepaald gevoel bij en je krijgt er een bepaald beeld bij.
1: En dus dat is wel je volgorde. Je luistert eerst de track en dan denk je van dan komt er iets van inspiratie.
5: Ja.
1: Okay.
5: Ja, tenminste, dat is natuurlijk een vrij breed begrip, omdat techno is techno, maar het is toch wel, het is toch op het moment zelf wel iets wat je, een bepaald gevoel wat je erbij krijgt.
1: Precies, oké.
5: Okay. Ja.
1: Alright.
2: Ja, hoe kijken jullie aan tegen de sluiting van Perron?
3: Verschrikkelijk. Ja, dat is echt gewoon een club. Daar ga ik al denk ik 14 jaar heen of zo. Dus dat is
1: wel.
3: Ja, dus dat is echt.
5: Het is wel een beetje onwerkelijk. Gelukkig mogen we over 3 weken nog een keer.
1: Drie weken hebben jullie daar nog.
3: Ja, dan hebben we onze.
5: Maar ik denk dat daarna dat het wel. Ik denk dat het wel heel apart gaat voelen.
4: Ja, we gaan niet weten wat ze missen. Ze wordt tot het echt weggekomen.
1: Weten jullie waarom ze dichtgaan?
4: Ja, nieuwe toekomstplannen.
3: Ja, ze wouden iets van een gebouw bouwen.
5: Ja, het wordt gesloopt dan. Ja.
1: Kan dat ook een beetje te maken met Expo die nu is geopend?
4: Dat is al jaren.
3: Ja, het zou eigenlijk al een paar jaar geleden zou het dichtgaan. Toen op een gegeven moment ging het weer een weekend open. Toen is het open geweest voor een weekend eigenlijk, tijdens Rec Festival. Toen is het weer heel lang dicht geweest en toen ging het in één keer weer open. Ja, toen is het eigenlijk weer gewoon geworden zoals het, niet zoals het eerst was. Want dat was natuurlijk wel magisch, zeg maar, vooral de eerste keren dat ik erheen ging, zeg maar. Maar sindsdien is toen altijd open gebleven. Ja, en toen ik hoorde dat het dicht ging, ja, dat vond ik dan wel jammer. Want dat is wel gewoon de plek waar wij eigenlijk altijd heen gaan. Dat is de enige club in Rotterdam die wij echt veel bezoeken.
4: Ja, als er één plek is waar eigenlijk elk weekend een juiste programmering staat, is het bron voor onze, ja, voor onze smaak in ieder geval.
3: Ja.
1: Zouden jullie niet zelf een club willen openen?
3: Dat is wel het doel, zeg maar. Ja, uiteindelijk wel, ja, ja zeker. Ja.
5: Blok of zo. Ze zeggen ja. Dream big, maar...
3: Ja, nee, dat is wel uiteindelijk wel de droom om dat eigenlijk gewoon met z'n allen dan een club te kunnen beginnen.
1: Ja.
3: Dat, ja, bijvoorbeeld iemand die ook wel dierelt zit, Ricardo,
1: ja,
3: vriend van ons. Ja, die kan bijvoorbeeld gewoon koken, vindt hij heel erg leuk. Ja, dan willen we gewoon
1: combineren.
3: Ja, precies. Dan willen we gewoon iets hebben dat door de week gewoon open is, waar je gewoon een biertje kan drinken, waar je wat kan eten. En dan in het weekend gewoon een feestje kan geven.
2: En de studio.
3: Ja, ja, dat ook. Ja, dat, ja, ja, dat zou bijvoorbeeld perfect zijn, want dan kan je dan op donderdag kan je altijd uitzending maken.
5: Nou, eigenlijk is het gewoon een plek, hetgeen wat we eigenlijk al jaren doen en wat we neerzetten. En de sfeer, de vibe die daar wordt neergezet en de mensen die daar, hè, dat zouden we graag door willen trekken in een groter concept.
3: Ja, ook al zou het gewoon een bar zijn, dan zouden we wel heel erg blijven.
4: Met een kelder of zo.
3: Ja, precies.
1: Een kelder.
4: Met de kelder erbij.
1: Kelder,
3: ja,
1: zo mooi.
3: Ja, precies.
5: Noem het, ja. Wow, er is plek genoeg, zou je zeggen.
4: De gemeente moet meewerken. Meer meewerken.
1: Ja, de gemeente
3: is
1: daar niet zo
3: van. Nee.
4: Geef 24 uur.
5: Ja, ik wou net zeggen, we hebben hoop weer.
4: Ze geven alleen 24
1: uur. De nachtburgemeester kan misschien ook een beetje helpen.
4: Wellicht. Ik denk dat ze de 24 uur vergunningen beter moeten uitdelen in plaats van aan partijen waarvan ik eigenlijk denk of dat wel per se nodig is.
2: Ja, kapotzaken en zo, die krijgen vaak.
4: Nou, bijvoorbeeld Skateland is een nice organisatie. Ik bedoel, maar of je daar een 24 uur vergunning aan moet geven, weet ik niet of dat, zeg maar, of daar misschien andere plekken daar meer baat bij hebben, zeg maar.
3: Ja, want dat heb je niet echt. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt dan naar Berlijn bijvoorbeeld of naar Amsterdam, dan heb je wel veel plekken waar het gewoon eigenlijk op vrijdag begint.
1: Ja,
3: en op zondag.
1: Maandagochtend.
3: Ja, precies. Ja.
1: Hoe denk je dat Rotterdam daar dan iets aan zou kunnen doen? Wat denk je dat de eerste stap zou kunnen zijn?
3: Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar.
5: Ik denk dat de eerste stap is dat de vraag, of in ieder geval dat de behoefte er meer is vanuit de mensen zelf. Dat, ik kom zelf uit een tijd waarin dat wel absoluut nog was.
1: Ja.
5: Dat Rotterdam echt 6, 7, 8 clubs had.
1: De 90s, Zero's.
5: Zero's, ja.
1: Zero's, ja.
4: Je hebt ook over natuurlijk Gen Z's tegenwoordig. Die hebben minder zin om helemaal. Die drinken ook minder tegenwoordig. Ja. Die zijn minder van het uitgaan. Die zijn meer van het gezonde levensstijl of iets dergelijks. Ja, die zijn meer van het designer of zo.
1: Ja.
4: Niet te oldschool.
1: Dat speelt ook nog wel natuurlijk. Ja,
4: ik denk dat die groep gewoon veel kleiner wordt die echt geïnteresseerd is om zich echt te duiken in het nachtleven. Zeg maar.
3: Ja, maar ik denk ook dat heel veel mensen hebben een ander beeld van techno dan dat wij van techno hebben, zeg maar. Want heel veel mensen die, zeg maar, tijdens de corona zijn begonnen met naar techno luisteren eigenlijk.
1: Ja.
3: Ja, die luisteren eigenlijk alleen maar naar hard techno.
4: Ja.
1: Okay.
3: Ja, dat doen wij eigenlijk niet. Wij doen eigenlijk alleen maar echte techno die gewoon, die al zo lang bestaat, zeg maar.
1: Precies.
3: Ja,
4: we noemen het eigenlijk de kwaliteit.
3: Ja.
1: Dat is de kwaliteitstechno.
3: Zou je
1: jullie techno een beetje underground kunnen noemen?
3: Ja, denk ik. Ja, dat is, ja.
5: Zo. Denk dat ergens ook altijd zo geweest is.
3: Ja, dat denk ik ook.
5: Dat
3: precies.
5: Dat de kracht is van techno, dat het altijd underground gebleven is en nooit mainstream.
1: Nee. Maar ik heb wel het idee dat bijvoorbeeld in de Maassilo zijn er heel vaak feesten waar het toch wel echt vol zit.
3: Ja, zeker.
1: En echt verkocht is.
4: Met de hardtechno.
1: Maar dat is dan echt de hardtechno.
5: Ja, ik heb zelf een nieuwe term bedacht en dat is eigenlijk techcore.
1: Techcore.
5: Ik vind eigenlijk dat ze een. Ik denk dat er eigenlijk een nieuwe term mag komen.
1: Techcore.
4: Ja, toen wij uitgingen, 12 jaar geleden of zo, tenminste hij dan eerder, maar weet je, dan was hard techno was eigenlijk de plek waar de gekste fans waren, zeg maar. Er waren een beetje de mensen die echt goed hard doorgingen, zeg maar. Ja. En er werd veel, dat was gewoon heftige muziek al toen de tijd, zeg maar. En wij rolden dus in een, je begint met een pleinvreesparty of zo, of je doet dubstep of zo,
1: ja.
4: Dan ga je richting wat techno, dan ga je wat hardere techno, wat meer experimentele shit en dan weet je dat je rolt wat meer steeds meer in een sound, maar die nieuwe generatie is gelijk in het harde gestad, zeg maar. Dat is best gek.
1: Ja,
4: dat was voor ons best een grote stap, 12 jaar geleden, om daar naar toe te gaan luisteren.
3: Dat is ook gewoon sowieso gekomen door social media, bijvoorbeeld door TikTok. Heel veel mensen die zien dat op TikTok, zeg maar, van party, drugs, feesten. En dan worden ze denken ze, techno. Maar ja, dat is niet de core dingen die wij eigenlijk waarderen aan techno, zeg maar.
4: Wij gaan echt een hele kleine groep die dat opvond, zeg maar. Die rauwe, harde...
3: Ja, wij gaan gewoon naar de... ik ga even serieus. Ja, ik ga altijd gewoon naar een feestje, zeg maar. Om gewoon puur voor de muziek. En als ik dan daarheen ga en het wordt al zo hard gedraaid als je binnenkomt... dat je eigenlijk op het einde hoeft te horen. Ja. Dan
1: want vaak bouwen ze natuurlijk een beetje op in je set.
3: Zeker. Dat is altijd wel ook het doel dat wij, zeg maar, proberen neer te zetten. Dat het gewoon rustig begint en aan het einde dat het gewoon wat sneller is.
1: Dat is een beetje het doel,
5: Het mooiste zou eigenlijk zijn, als je het echt naar de idealiter kijkt... is dat als ik zelf kijk naar hoe ik... in de jaren 2000 van techno ben gaan houden. Dus eigenlijk, je gaat naar een ander feest waar meerdere stijlen zijn, waar je van alles wat kan proeven en op een gegeven moment kom je iets tegen waarvan je zegt van ja, dit is het. En het mooiste zou eigenlijk denk ik zijn dat bijvoorbeeld op een Rotterdam Rave, dat daar wat meer aangeboden zou worden qua, dat er bijvoorbeeld ook een techno stage zou zijn.
4: Precies, zoals vroeger eigenlijk.
5: Ik zou vooral het publiek dat gunnen, dat ze ook
3: kunnen proeven wat er anders is, zeg maar. Ja.
1: Ja, dat ze misschien, weet ik veel, 2-3 podia hebben met gewoon keiharde techno. Nee. En dat ze dan ook een beetje de techcore-achtige...
5: Of juist niet, de techcore is dan...
4: Vroeger had je Rotterdamse Rave met 4 stages, met letterlijk 4 verschillende sounds. Mm-hmm. En dan had voor iedereen wat wils. En dat is, zeg maar, zijn helemaal rebranded naar een hard techno organisatie, zeg maar.
1: Ik
4: snap dat er geld in te verdienen is, weet je. Dat het gewoon, dat Karim ook zijn centen wil verdienen. Mm-hmm. Maar het is niet, wij gaan er niet meer naartoe, terwijl het altijd wel iets was waar
3: dat was. Ja, het was eerst feestje waar ik ooit in mijn leven heen ben geweest.
4: Dat tieners ochtend staan, weet je.
3: Het was het eerste feestje waar ik ooit heen ben geweest. Dat was gewoon Rotterdamse Rave. En dan zag ik gewoon artiesten, die zie ik dan bijvoorbeeld nu nog steeds, zeg maar.
1: Ja.
3: Dus dat is wel, het is gewoon veranderd. Maar ik denk ook dat, tuurlijk willen mensen, wil je een feest organiseren wat eigenlijk de mensen echt willen.
1: Ja.
3: Maar het lijkt toch wel, is wel mooi om mensen ook een kans te geven dat ze iets anders kunnen luisteren.
1: Ja.
3: Want zelf bijvoorbeeld, eigenlijk ben ik alleen maar bezig met techno, maar ik luister eigenlijk helemaal geen techno.
1: Nee. Dat is meer nu gewoon je werk geworden.
3: Zeker. Bijvoorbeeld als ik dan moet draaien of zo, dan moet ik me erin verdiepen. Ja. Maar het is niet per se dat als ik thuis zit, bijvoorbeeld dat ik techno luister. Totaal niet. Nee.
1: Ik ook niet.
3: Nee.
1: Maar daarom vind ik het wel heel interessant om jullie hier nu over te horen. Graag dat jij dat eigenlijk niet doet.
3: Ja, precies. Ja.
1: Want hoe kom je daar een beetje in? Wat is moet je gewoon naar een feestje gaan waar dan dus wel gewoon goede techno wordt gedraaid? En kom je er zo een beetje in? Of moet je het echt aanzetten en even
3: iets
1: erin klatsen?
4: Je moet ook een beetje goede vrienden hebben, weet je?
3: Ja.
4: Die gewoon zeggen, je moet naar dit feestje gaan.
3: Ja, ga maar gewoon mee. Ja.
1: Jullie helpen elkaar daar wel.
3: Ja, zeker.
5: Of je loopt te zwerven in de Maas, je komt ineens op een stage waarvan je denkt van, wat is dit dan? Nee.
4: Ik kan me niet voorstellen dat iemand echt bij zijn eerste feestje gaat en dat hij dan ook echt precies die stijl, zeg maar, gelijk dat voor hem of haar, dat gelijk dan ook...
5: Het is ook maar wat om je heen gebeurt, hè? Wat er op dat moment om je heen gebeurt.
3: Ja, en ook bijvoorbeeld je vrienden inderdaad, die beïnvloeden heel erg gewoon natuurlijk wat je eigenlijk wel tof vindt.
4: Nou ja, die laten hier weer nieuwe ervaringen eigenlijk meemaken.
1: Ja,
4: toch?
1: Precies.
6: En als je nou vrienden hebt die jullie introduceren in het genre en ze zetten iets van jullie op, wat zouden ze dan op moeten zetten voor een goede entree?
4: Nou, ik denk dat we hebben vorige week een vinyl release gedaan in samenwerking met Planet Rhythm. Dat is eigenlijk een collab die we hebben sinds vorig jaar januari. Dat is een plaat van Claudio Perce, Blaze Malinowski. Dat is een remix EP van Reacties eigenlijk. Er zit dus ook nog een revisit van hem op. Ik sta er ook op met één plaat. Met een Richter. Ik neem geen credit, zeg maar.
1: Okay.
4: Ik doe het met Richter, dat is een hele technische kerel. Ja. En ik zeg eigenlijk wat ik leuk vind. Ik zeg, kun je dit en dit aanpassen? En dan een beetje een quasi Rick Rubin, zeg maar.
1: Ik
4: zeg, stuurt hij wat.
1: Zou het zo doen? Of
4: ja, we zijn gewoon. Ja, toch een beetje die. Dat zet
5: Je tweede oor. Aan de ene zijde de technische kennis en aan de andere zijde de ervaring in
4: voor
5: de
4: wat
5: muziek.
4: Wat klinkt tof, weet je. Ja. En dan kan het zijn van, kan je dit geluid misschien een andere toonhoogte geven? Of kan je dit. Het is ook een hele kleine aanpassing zijn wat toch een andere vibe geeft aan een track. Maar al de credits naar Richter sowieso.
1: Oké.
6: Ik zit hem even op te zoeken. Je moet er heel vandaan. Hoe kan ik die vinden? Want jullie YouTube is onvindbaar.
4: Wat heb je? Spotify?
6: Spotify,
4: heb je, als je dan Ancient Ways opzoekt.
6: Ancient Ways, als in
1: oude tijden.
4: Ja, en dan is het.
1: Alright.
5: Vandaar ook het ontwerp met de
1: ja, ik wil het
5: Egyptische...
1: ontwerp een beetje zien, maar misschien moeten we dat toch
4: We hebben de platen helemaal niet meegenomen, dat is zo stom. Maar daar zijn ze vergeten mee te nemen, de platen. Maar ik hoop dat even
1: maar je
4: laten
1: kan
4: zien.
1: Ze wel winnen.
4: Zeker. Ja, daar komen we zo meteen op.
1: Ja,
4: je
1: kan, dan gaan we zo meteen naar.
5: Je kan de oudheid winnen.
1: Ja. Je kan de oudheid winnen, wauw.
4: Ook te kijken even met hem mee of hij maar.
1: Even kijken.
6: Maar
4: in
6: Ancient Ways, daar komen nog heel veel dingen.
4: Re-access dan misschien even zoeken. En dan, of Invalid Request, dan staat hij bovenaan.
5: A-R-E. En dan dubbele punt.
1: Fijn dat je even meekijkt.
4: Ja, ja. Grafische guy,
1: hè? Goed, ja, ja grafische guy. Even meekijken, een klein oogje erop op het heen.
6: Ja, want we hebben een goed gesprek, maar het is voor de luisteraar, die schaapt ook in voor muziek.
1: Dus laten we even muziek rijden en gaan we daarna gewoon weer verder.
4: Ja, dat is goed. Zullen we dan die van Blasé doen?
6: Ja,
4: ja.
6: Dus we gaan luisteren naar Ancient Ways van...
4: Blasé, denk ik.
6: Re-access.

0: Wat zou je als volgende track willen? Van een nieuwe?
1: Ja, die van Blaas 7 remix zijn.
0: Ja, maar van een nieuwe. Van een nieuwe.
2: Ja, moeten we even mijn pagina gaan.
3: Van de reacties. We hebben het eigenlijk nog niet eens gehad over de hele aanleiding waarom we nou eigenlijk nu met Dierenwild zitten te praten. Want, hoe lang bestaan we nu?
2: 7 jaar op dit moment, vorige week precies. Ja.
4: We hebben zelfs een 7 years tour op dit moment. We staan over volgende maand, of in april staan we hier.
2: En dan, als het goed is, in mei een export, maar dan moet even kort gesloten worden. Eigenlijk alleen een contract ondertekend worden, maar...
5: Kan die
2: knappen
5: zetten?
2: Ja, die kan wel echt snel zetten. Ja, dat moet ook online gaan.
5: Ja, natuurlijk.
2: Ja, dat gaan we met een organisatie doen, genaamd Repress. En dan hebben we in de tweede zaal eigenlijk Underground House in de main area. Underground Techno, of tenminste gewoon Techno.
1: Ja.
2: We hebben dus vorige week een illegale gegeven, ook ter ere van de 7 jaar bestaan. En in januari in Breda geweest voor een feest in de Club Café.
5: Ik ben benieuwd, hè? Hoe, dat illegale, hoe zit dat? Hoe organiseer je dat? Want, ja. Want ik zag op de Instagram zag ik ook staan DM for location. Toen dacht ik, oh.
2: Ja, we zijn niet heel erg ander. Ja, we zijn er wel een beetje in die open over, zeg maar. We hebben nog geen problemen daardoor ondervonden. Maar
5: Ja,
2: normaal is het wel een beetje meer onder de tafel, zeg maar.
5: Yeah.
4: Het is eigenlijk een beetje een verlengde van de studio. Een plek waar we gewoon onszelf kunnen zijn en ons ding kunnen doen.
5: Yeah.
4: Sterker nog, de politie is gewoon langs gereden en die zei van, we zien hier wat mensen staan. Wat is dit? Oké, prima. Nou ja, we zien wat mensen staan, dus dat is de reden dat we langskomen. Maar verder, we zijn niemand tot last. Het was in een bedrijfspand, midden in een industriegebied in Zuid. Ja.
2: In die zin zijn we niet heel illegaal, want we hebben niet een pand gekraakt of iets dergelijks. We zijn wel altijd wel een beetje shady plekken in de zin van, het is niet zo dat het een vergunning voor is, zeg maar. Maar
4: semi-illegaal.
5: Mag je die locatie dan ook noemen? Want ik ben wel benieuwd.
2: Nou, we zaten bijvoorbeeld, dat mag wel genoemd worden, bij de Edo vaak in Rotterdam, Beverwaard. En dat is toevallig dit weekend. Nu wordt het ontruimd volgens mij op dit moment.
1: Ja.
2: En dan zouden we eigenlijk vorige week het feest geven ook. Alleen een week daarvoor hoorden we dus dat ze ontruimd zouden worden.
5: Okay.
2: En moesten we dus eigenlijk snel schakelen, hebben we bij een connectie uit Rotterdam Zuid ook toch een plek kunnen vinden. Ik weet niet of ik zijn naam moet noemen, maar dat was wel leuke mensen. Hartstikke leuke mensen. Ja. Dus dat. Ja,
4: en de Edo was een voormalig korfbalvereniging.
1: Ja,
4: er gingen weinig ballen in het korf.
1: Ja, er stond wel basketbal buiten, basketbal dingen.
4: Maar het is wel het is gewoon een terrein met binnen een kantine. De bar staat er nog. Dus
1: dat is echt wel een hele toffe
5: plek.
1: Ja, het was een hele toffe locatie.
2: We hebben meer dan 24 uur edities gedaan ook.
1: We zijn ook op
5: 24 uur edities, ja. Hoe organiseer je zoiets 24 uur lang?
2: Ja, gelukkig zijn we met een grote groep vrienden, zeg maar. Dus we staan allemaal zelf achter de bar, we staan allemaal zelf bij het hek. En het is eigenlijk allemaal do it yourself. We hebben een eigen geluidssysteem, we hebben eigen lampen, DJ booth, set. Eigenlijk alles is binnenshuis, zeg maar. En dat maakt het op zich wel makkelijk in die zin dat we eigenlijk, als we een locatie hebben, dat we het gewoon kunnen uitvoeren.
5: Zou je kunnen zeggen van alles kan en alles mag? Of zijn er ook gewoon echt dingen die gewoon even niet mogen?
2: Nou, vroeger werd er nog wel lachgas verkocht op illegale, maar dat doen we sowieso niet. Dat vinden we echt niet tof. Voor de rest moet je gewoon gedragen. En,
1: gewoon respect hebben voor waar je bent en voor de mensen. En dan is het eigenlijk allemaal wel goed.
4: Ja, en het grappige is ook eigenlijk dat we het ook helemaal niet nodig hebben om uitsmijter neer te zetten.
1: Die mensen die komen,
4: snappen dat.
2: En we dragen bijvoorbeeld ook niet per se uit dat wij, we zijn het wel, maar we zijn niet heel erg van, wees welkom iedereen, zeg maar, in die zin. Maar, want we praten eigenlijk nergens over. We zetten gewoon een line-up online en wees welkom, maar niet per se bepaalde... bijvoorbeeld van dat we ons helemaal branden als bijvoorbeeld een queer organisatie, zeg maar. Maar toch zijn er mensen die komen gewoon naar ons en die zijn wel...
4: We hebben de woorden niet nodig.
2: Precies, en ze komen wel, zeg maar.
4: Dat is eigenlijk waar het om gaat. Een feestje is een feestje en dan moet je gewoon lekker heen.
1: Gewoon lekker jezelf zijn.
5: Gewoon lekker simpel. Een Rotterdamse mentaliteit.
1: Ja, precies. Ja, maar dat is het ook wel.
4: Niet te veel poespas, niet te veel bla bla.
1: Wees gewoon lekker jezelf.
2: En dat voelen die mensen ook wel.
1: Ja, zeker.
2: Niet per se hoeft het heel je identiteit te zijn om dat ook, zeg maar, dat iedereen welkom is, zeg maar. Inclusiviteit uit te
3: dragen. Het allemaal begonnen in Detroit en weet ik het. Ook een soort safe space geweest.
1: Ja, nee, maar dat, ja, dat is logisch. Ja.
2: Precies.
1: Ja, zo heb ik het ook altijd ervaren, zeg maar. Altijd als ik naar party ging, dan kon ik altijd gewoon mezelf zijn. En dan maakt het eigenlijk niet uit wie je bent of waar je op valt. Of wat dan ook. Ja, iedereen is welkom, man.
2: Ja.
1: Iedereen komt eigenlijk gewoon om goede muziek te horen.
2: Ja, bonding through music eigenlijk.
1: Ja.
2: Dat is
4: natuurlijk niet zo verder.
1: Nee.
4: Nee.
3: De prijsvraag. Dat hebben we hier eigenlijk meegenomen.
2: Ik heb hier een prachtige plaat. We zijn ze vergeten mee te nemen. Maar we hebben een mooie dubbelplaat voor jullie te winnen. Dat is wat jullie net hoorden, was de original EP, zeg maar. En daar is een remix EP van gemaakt. Die zijn goud en zilver, dus eigenlijk een pakketje.
5: Vet.
2: Dus die gaan we mooi weggeven aan de gelukkige winnaar.
5: Ja, want jullie verkiezen vinyl ook echt gewoon graag boven het digitaal.
2: Dat is wel hartstikke leuk.
1: Ja, ja. Dat, ja, dat is dus, ja, ja, tastbaar inderdaad. En ook gewoon, ja, een soort memory is het toch?
5: Ja, toch? Ja, ja, ja, dat is tastbaar, hè?
1: Ja, ja, want dan ging ik ook bijvoorbeeld, gingen we naar Londen toe. Ja, toen zei ik wel van, ja, dan moet ik even naar platenwinkel, even een plaat kopen. Ja, nou, als ik die plaat zie, dan denk ik wel van, oh ja, Londen. Ja, ja, ja, ja, precies.
5: Alright. Nou ja, als je dit wil winnen, want ik snap dat je het wil winnen. Ik wil het ook wel winnen eigenlijk. Wat zullen we eens doen? Ik denk gewoon, ja, de zin afmaken, wat is de Rotterdamse techno scene voor jou? En als je dan met een interessant antwoord komt, lekker origineel.
1: Ja. Nou ja, dat klinkt, ja, heel tof.
5: Ja,
1: zeker, zeker.
2: Ja, winnaar zijn.
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja.
5: En dan gaan we het sowieso op de socials posten en dan kun je daaronder reageren in de comments. Stuurt ons een DM of je stuurt die Rilt een DM. Ja, dat kan ook. Ja, dan gaan we gewoon antwoorden verzamelen.
2: Als je dan gelijk even op de volgknop drukt, dan.
5: Schaamteloze zelfpromotie.
3: Ja,
5: en
3: als je nou een tip hebt voor een nieuw pand voor de studio.
4: Dat nou, precies, want ik wou net zeggen, dat is helaas, dat hebben we nog niet genoemd natuurlijk, nee, maar helaas is ons pand wordt gesloopt. In augustus zijn we er helaas, moesten we eruit.
5: Goh.
4: En we zoeken eigenlijk een nieuwe plek om ons ding voor te doen.
2: Eigenlijk weer de hub te kunnen zijn die we waren voor zoveel artiesten. Gewoon lekker, die ook altijd langs konden komen. En we waren er eens wel vaker dan de donderdag ook. En,
5: precies.
2: Ja, daar hebben we 4 jaar in de Spaanse polder mooie tijden gehad. En we hopen eigenlijk... Ja,
5: dus jullie willen gewoon weer lekker iets van jezelf
2: geven. Ja, dat we er eigenlijk de tijd aan kunnen geven.
1: Ja, en dat je ook daar, mensen bijvoorbeeld ontmoet die ook een beetje dezelfde interesses hebben. Want het is ook bij ons gegaan.
4: Zeker.
1: Vrienden van ons die, zeg maar... Ja, die zaten daar ook. En ja, toen ben ik uiteindelijk ook veel meer gewoon, ja, heb ik geleerd. Veel geleerd over muziek en over hoe ik dingen bijvoorbeeld moet maken. Dus ja, dat, ja,
4: ja. Je zoekt eigenlijk een soort samenwerking. Dit was dan een bedrijf wat zijn bovenverdieping verhuurde aan studio's.
5: Okay.
4: Er zaten meerdere producers.
2: Ja, mensen zoals Bas Mooy en Charlton, Rotterdamse Legends.
4: Die zaten daar, dat waren onze buren. En, dus ja, je kan je voorstellen, dat is natuurlijk ook gewoon ontzettend fijn een plek om daar te zijn voor iedereen.
2: Ja, dus zijn wij de enigen die eigenlijk van heel die verdieping nog geen nieuwe plek hebben gevonden. Dus het zou wel mooi zijn als wij...
5: Het is ook wel mooi, zodat we een beetje steun krijgen.
2: Precies, ja. Dus vanuit de stad, gemeente, privé, wat is het? Real estate.
5: Jullie zijn natuurlijk best een uniek label. Want wat onderscheidt jullie een beetje van de andere techno labels? Ik zou willen zeggen dat dit heel uniek is, omdat het echt duidt op de underground scene.
2: Ja, ik denk dat wij wel geluk hebben met, of tenminste, wij houden toevallig van een bepaalde niche, zeg maar.
5: Mm-hmm.
2: En dan kom je automatisch, ben je al in minderheid, zeg maar, wat je doet, zeg maar. En dan val je een beetje op in die zin. Maar het is niet zo dat we dat expres hebben gedaan, zeg maar. Het is toevallig eigenlijk dat we. Wat ook een beetje tegenwerkt, omdat je natuurlijk in een kleinere pool vist, zeg maar. Ook met een geïnteresseerde dan.
5: Precies.
4: Dus nou, het is dat, eigenlijk gewoon een verlengde van hetgeen wat je eigenlijk gewoon doet.
2: Het had zomaar kunnen als hard.
4: Dat is een heel
1: ja, maar we hadden alles leuk kunnen vinden.
4: Ja, het is een heel uitgedacht businessmodel. Ja. Of zo van, nou, dit is wel, weet je, het is eigenlijk een verlengde van wat we al doen.
1: Ja, het zijn eigenlijk gewoon hobby's die een beetje uit de hand gelopen zijn.
2: Ja, zeg maar, ja, nog eens een planning voor of zo. Weet je.
5: Ja. Het is elke keer lekker nuchter als je begint met praten.
1: Ja. Ja. Ja.
4: Het is altijd goed om een beetje te ontsporen op een goede manier.
5: Ja,
4: daar komt de naam ook.
1: Ja, daar komt de naam een beetje
2: van buiten de mainstream plaats.
4: Precies, maar dan op een goede manier. Dus ik vind het zelf heel fijn. Af en toe gewoon lekker te ontsporen. En,
5: niet
4: altijd maar gewoon op het rechte spoor zitten en gewoon keurig netjes.
2: Maar dat is ook wel een beetje de platonische kant. Maar ja, de andere kant is dat je ook gewoon je eigen weg kan banen, zeg maar. En dat je niet per se de gevestigde orde hoeft te volgen om je te manifesteren eigenlijk.
5: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk de wat diepgaandere gedachte achter die rails, zeg maar. Maar ja, goed.
4: Otto's van de diepgang.
2: Ja, mooi verteld. Ja, dat is twee kanten. Maar die diepgaande gedachte kwam wel later dan de ontspoorde gedachte, moet ik zeggen.
1: Ja, dat is wel zo.
3: Meestal na elkaar opgeroepen.
2: Ja, nee, dat, eigenlijk was het gewoon heel simpel. Je stond uit mijn raam te kijken bij de studio, zeg maar. En ik zag je gelijk het spoor. Ja, dat is eigenlijk die rail, zeg maar. Naast het spoor, zeg maar, dat was de gedachte.
5: Dat is ook gewoon echt de naam.
4: Ja, maar toch is het...
2: Kijk, precies 10 meter verderop.
4: Toch is het al een gevoel wat erbij komt. Dat mijn persoonlijke reden waarom ik de verbinding voerde met D-Rails, of in ieder geval het concept en de naam, dat... Dat had van mij wel.
5: Ik vind het een sterke naam.
2: Ja, dankjewel. Ja, we zouden bijna On Track hebben geheten trouwens. On Track?
5: Ja, staat
2: op. Dat dacht ik ook.
1: Daar heb je een goede keuze gemaakt, man.
3: Hey, voor jullie die studio hadden, toen was het meer in jullie studeerkamer. En op een gegeven moment had je de COVID-corona-lockdowns.
2: Ja.
3: Heeft dat nou geholpen, zou je zeggen, stiekem?
2: Heel erg,
5: ja natuurlijk. Ja,
2: zeker.
5: Ja,
2: ja. Het was wel de piek van het streamen sowieso. En als je het dan al deed, dan is het wel makkelijker.
4: Er ontstaan andere behoeftes.
2: Ja. We kennen dan iemand die werkte voor BATV. Dus die streamde vroeger al alle festivals eigenlijk. En die werken met allemaal vrijwilligers. En toevallig was een vriend van ons dan deel van het social media team. En die zei, we hebben eigenlijk niks om te streamen, want er zijn wereldwijd geen festivals. Als jij een mooie locatie en leuke artiesten hebt, dan willen we dat best uitzenden.
5: Ja.
2: Die hebben natuurlijk 1 miljoen volgers, maar we stonden pas 1 jaar toen. En dan kan je ook opeens met zoiets kan je dan grote artiesten vragen. Want
5: mee naraken. Ja,
2: want je hebt meer te bieden ook, zeg maar.
5: Zeker, ja.
2: En van dat dag ging het meer rollen en kan je grotere projecten, zeg maar, doen. Vaak wel op, daar zijn we heel dankbaar voor, eigenlijk op basis van dat ze ons zo tof vinden, komen ze gewoon, zeg maar. En dan voor een reiskosten en een biertje, zeg maar, eigenlijk. Ja, dat vinden we hartstikke leuk.
5: Dat
2: zij zien ook dat we het gewoon uit het hart doen en het doet yourself.
1: Ja, we doen het niet, zeg maar, voor het geld. We
2: dat hele al lang gestopt.
1: Ja, 100%. Nee, we doen het echt gewoon voor passie. Gewoon.
4: Ja.
1: Ja.
4: Ja, bijdragen aan...
5: En dat is de mooiste beweegreden, denk ik.
2: Ja, toch? Ja, dan kun je ook niet stoppen, toch? Maar het is gewoon obsessief.
5: Het is obsessief. Jongens, het is Valentijnsdag vandaag.
2: Ja.
5: Gaan we het er wel of niet over hebben?
4: Wij hebben een liefde voor techno.
5: Want dan heb ik een leuke vraag. Wat is romantischer? Samen zweten in een club of samen vinyl luisteren?
1: Goede vraag.
4: Ik denk de combinatie, de volgorde zou dat zijn.
1: Ja, maar dan zeg maar na elkaar. Zeg maar. Eerst dan en dan. Ja, precies. Ja.
5: Wat dan eerst?
1: Ja, eerst in de club natuurlijk. Okay.
3: Dan heb je het al bij.
1: Nee, ja, dan wel eerst party en dan lekker muziek luisteren.
2: Ja, ik denk dat het gevoel van in een club dat je echt met z'n allen van hetzelfde aan het genieten bent, dat het toch wel beter is dan thuis.
5: Dat is voor je eigenlijk ultieme liefde.
2: Ja, dat is wel het gevoel van unity, zeg maar, is wel nice.
1: Ja, en dan vooral als je echt ergens bent en echt iedereen, die bijvoorbeeld, die zit niet op zijn telefoon of wat dan ook. Het is gewoon echt, je gaat heen op de party. Ja, is gewoon een mooi gevoel, is dat.
5: Ja, wauw. Klinkt goed, jongens. Ik vond het heel fijn dat jullie er waren.
2: Wij vonden het ook hartstikke leuk.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
5: We gaan nog wel een plaatje draaien. Ja,
2: zeker.
5: Wat zullen we doen?
2: Wil je even naar mijn Spotify gaan?
5: Ik hoorde dit.
2: Dan staat hij wel boven.
1: Ga jij maar
5: even. Wordt hier even opgestaan. Jullie moeten het even schrijven.
3: Voordat ik weer de verkeerde...

0: It's very Ancient Ways, maar dan...
1: De remix EP.
2: Kijk,
1: deze is vorige week uitgekomen, ja. En dit is de remix van Blaze Malinowski.
3: Die dus ook gaat winnen als je een hele Olympia.
1: Juist.
4: Ja. Een
5: mooie toekomst. Doe je best, jongens. Wees origineel.
4: Hij staat nu in de top, wat staat hij nu? Nummer 52 of zo van Beatport?
1: Hij staat nu nummer 54 op de top 100 Beatport. En als EP staat hij op nummer 26.
0: Nice.
1: Dus dat is wel een, dat is eigenlijk jongens, voor het eerst dat we in de charts
4: zitten. Ja,
5: goed.
4: Ja.
5: Alright. Gaan we draaien.
0: Daar komt ie.

0: Ik heb zelf een Valentijns.
1: Dat is gezellig.
2: Oké, jongens, jullie luisterden zo net naar de andere versie van Ancient Ways. En nou, die kun je dus ook winnen.
3: Die kun je dus ook winnen, zeker.
4: Ja, hey, doe je best.
3: Doe je best. De laatste woorden voor de luisteraars. Hebben jullie nog laatste woorden voor de luisteraars?
5: Nou.
2: Ja, ik wil
3: een kleine shout-out of iets dergelijks.
4: Nou ja, we zeiden net eigenlijk, we zijn heel benieuwd naar de reacties. Of in ieder geval voor de winactie, zeg maar, waar mensen mee zouden komen. Toen maakte Otto nog het grapje van, als er geen niks origineels bij zit.
5: Dan wint niemand.
3: Dan wint niemand.
5: Dan gaan we zien.
3: En een boodschap voor Rotterdam?
5: Ja, we willen sowieso iedereen bedanken die ons de afgelopen 7 jaar heeft bijgestaan. Ja, jullie weten wie je zijn. Als ik namen noem, dan mis je namen, zeg maar.
3: Ja.
5: Maar ja, dat is... Ja, we voelen het
4: Stay derailed.
5: Ja, stay derailed.
4: Let's get derailed.
3: Goed.
0: Blijf ons poort, eens.
3: Blijf ons poort, eens.
0: Wanneer was jullie eerst volgende feestje?
5: 6 maart in Perron met Claudio PRC, Dennis en Anthony back to back. Ik en Rika, die helaas niet bij is, maar dan hebben we een mooi feestje.
4: Ja.
5: Dus kom allemaal.
4: Ja. 6 maart.
3: 6 maart.
0: Ja. De prijsvraag komt nog op social media, op de website.
3: En dan moet je als een malle gaan reageren natuurlijk.
0: Dat zullen we
3: doen. Alright. Nou jongens, bedankt voor het luisteren allemaal. Bedankt dat jullie hier waren.
4: Hartstikke bedankt.
6: Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging.
3: Blijf ons poort.
4: Ja, precies.
0: We gaan zo over naar de volgende uitzending. En tot die tijd sluiten we vanwege Valentijns maar af met een mooi liefdesliedje over Rotterdam.
3: Ja, zoiets. Rotterdam or anywhere.

Ze zeggen dat je lelijk bent en niet om aan te zien. En in mijn hart denk ik dat stiekem ook wel eens misschien.

0: Bij ons draait alles om techniek en teamwork. Als monteur werk je met...
1: Warm Radio. Advertisement. Sponsored by Albert Heijn.